Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalk gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria, denk ik.
0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij mij zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy pansy dame van die Kaap op pad naar jou toe.
6: The Lord is the answer in any situation, in circumstances, and still answers prayers. Tune in every Sunday evening between 8 and 10 on your favorite and number one community radio in the Western Cape, Eden FM, Your Voice in Paradise. For the program, Dear Gloria Prayer Request Program. The only light on the future is prayer and faith in the Lord. The Lord is our help. May the Lord richly bless you. For any inquiries, contact the anchor of the program, Pastor John Plaitjes, JP, at 082-437-2099 or Pastor Dion Everts at 078-268-0739.

Vader, in de naam van Jezus vanmorgen, alle lof, eer, gedankte en bedankt om u toe vanmorgen. Dank u vanmorgen voor een nieuwe dag. Dank u voor die asem wat ons kan inasem. Dank u voor ons levens. Dank u dat ons kan zien, horen, praten, Heere, omdat u het ons deurgedraaid. Dank u vanmorgen voor die groot genade wat u voor ons gegeven heeft. Dank u dat ons vanmorgen deel is van hierdie leven. Want in hierdie leven, Heere, het ons in en elkeen u nodig. Ons bid vanmorgen, Heere Jezus, Heere, alles wat u zal uitgaan, dat u, Heere, dit zal zien. Trek u vanmorgen op bloedlaar rondom in en elkeen wat u vanmorgen, elke radioomroeper, Heere, wees u met ons, Heere. Want u sê, ons woord als strijd is u vanmorgen tegen vlees en bloed, die, maar tegen die overhede, die machte, die boze geeste, die liefde, wereldliefhebbers, Heere, wat in die lucht wandel, ons bid vanmorgen, Heere, ons bestraft hy geest, Jesus in Jesus' naam, amen en amen.

Lieve. Ik ben precies 30 en ik volg in dienst voor Trek in Afrikaans. Mijn naam is Jolien, goedemorgen. De Weskaapse regering blij in nauwe samenwerking met alle rolspelers om weerstoestanden recht op de provincie te monitoren na hierdie week se onwrigtende reën en sterk winde. Die departement van water en sanitasie sê damvlakke in die Weskaap het hierdie week effens verbeter van 44,3% van hierdie week tot 45% nou. 29 skole in die Eden distrik onderwijsdistrik bly vandag gesluit weens stormskade versperde toegangsroutes. Guy Redmond is hier aangestel as die hoof van die departement van kultuursake en sport in die Weskaap vir die volgende 5 jaar. Dit en jou financiële aanwysings volg 'n bietjie later om 7, wanneer ek vir u die volledige bulletin gaan bring.

0: Dus jouw stem in het paradijs, hier is hier in de FM. En ja, lekker klanken. Dus DJ Jazzy D samen met Dr. Victor. En Give Me Hope Johanna. Waar lekker om samen te gaan keien. Hier op de zenders van Iren FM, jouw stem in de paradijs. En bijbaar welkom voor elke van u wat samen keien. Samen met ons en die programma samen met ons geniet. Ons gaan gereed maken voor ons nieuws hoofdtrekkers samen met Snazo Gulwa. En dan gaan ons terugkom en so kyk jy gee aan of in die lewe of net so 'n glimps vir jy gee van die stem van David
1: Attenborough
0: wat vandag 100 jaar oud is. En ons gaan dit doen binnekort, so jy kan daarvoor ingeskakel is hier, of ingeskakel wees hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693. Ek dink, kom ons gee so kykie. Ons gaan ons volledige bulletin het in Sikosa later hier op Eden FM. Maar luister hierna, en dan jy gaan definitief sê, nie maar, daar die stem ken ek.
2: He'll find intelligence and capacity for emotion. There's ingenuity, risk, and reward. We see tenderness and curiosity. Whales have loving families, rivalries, and music. Putting it all together, what emerges is the unexpected.

0: Dit is jou stem in die paradijs, hier is Eden FM. En so in die achtergrond die klanke van Nicholas Lowe en Kirk Darren met Mama op Eden FM. En ook vir almal, ek denk self ook aan my niggie, Renata Quinley, my neef, en my oom daar so in Oudtshoorn, wat een vrou en een ma verloor het. Ons is morgen op pad Oudtshoorn toe om ons laaste eer gaan betoon aan Antidonita Laurens, en sterkte vir hulle ook, ons dink aan hulle. My niggie, ek dink aan jou, my neef Quinley, dink aan jou en Boeta Freddy, eerwaarde Laurens, baie sterkte vir julle ook, en dink aan julle in hierdie tyd, maar spesiaal Renate en Quinley vir julle twee. Dink aan julle. Ons moet groet, ons is ID.
1: Yeah, Jason, I'm so sorry I did not know that. My condolences to you and your family.
0: Baie dankie, Lynn, waardeer dit. En ja, ons dink aan die familie, die Laurens familie, en die Wagenaars in Oudtshoorn met die verlies van Antidonita Laurens. Sterkte vir elke persoon in hierdie tyd, spesifiek wat een moeder verloor het in die afgelope jaar. Ons dink aan julle op hierdie moedersdag wat voorlee, maar ek sê baie kere, ons moet in herinnering

0: Hi, goeiemôre, dit is Linda, dis ek alweer met die praat. Ek wil net pas as te poppie. Maar goed, dat doe ik. Ik moet gaan naar de van ook wel. Dat is mijn naam, ja.
1: Oké, mijn vriend. You can play Every Pink of Lionel Richie for me, please. Yes, I'm listening Eden FM Radio 24. Thank you. You must have a wonderful day. Goeiemorgen, my Eden FM maatjes. Jullie met een lieflijke dag. En dan nou ik bid voor jullie en jullie bid voor mij.
2: Hallo, goeiemorgen, Queen. Ik hoop dat je een goede nacht hebt gehad. Ik hoop dat je warm daar zo in het atelier. Queen, ik roet die uit de triestige mossel bij je uit. Vanuit de triestige mossel bij je uit. Ja, ik zei een mensen naam, nee, in 3 letters afgekort. Maar mijn naam kan ongelukkig in 3 letters afgekort worden. Zoals je weet, mijn naam is Christopher. En die kortste wat jy kan kry is Chris. So ongelukkig val ek nie onder die 3 nie, maar die kortste is 5 letters. Maar een mooie dagie, en ek luister aan julle, nee. En baie, baie dankie. En ek vind die program, ek werk hier onder my afdak. Ek is bezig met elektrische werk en so, maar ek geniet die program. En ik luister naar julle, so baie, baie dankie, en een mooie dagie daar vir een sterkte ook, met die koue weer, ne. Groete daar vir huis, daar vir huis, daar vir Ranere, en die prinsesie, ne. Kei, baie dankie.
3: Daar sê, so gesels ons luisteraars, baie dankie om Chris vir die boodskap, die waardeer, en ja, vanochtend op pad school, toe was oudsong ook dok, toe van die mis. Jy kan skaars voor jou uitsien. En ek wil ook in die selle asem vir die motoriste vra, sit jou hoofligte aan as die weer so is. Vanochtend die een voertuiger weg, het die voertuig my amper nie gesien nie, want hy het die sy hoofligte aangehad nie. So, dis baie belangrik vir die pedestrian en die driver, dat jylle caution toepas, nie? Asseblief luisteraars, kom ons beskerm jouself en die volgende persoon. Nietemin, ek het 'n kompetisie vandag, jy kan 2 bosse blomme wen, hier op Eden FM. Ek dink nou nog aan 'n vraag wat ek kan vra, dis nou 'n geskenk vir Moedersdag, en ja, so kom ek vra vir jy die eerste vraag, hoe oud is Eden FM? Hoe lang bestaan Eden FM al? So, as jy vir my kan sê, hoe lang Eden FM bestaan, en die eerste persoon wat die regte antwoord stuur, kan dalk een van die bosse blomme wen. So ja, hoe lang bestaan Eden FM al? Hoeveel jaar? 060-505-2693, jy kan dalk een kans staan om die bosblomme te wen vir Moedersdag natuurlijk. So, laat weet vir my, hoe lang bestaan Eden FM nou al? 060-505-2693, ek kan ook vir my skakel by 044-884-0831.

Hy luister na Eden FM, tyd precies 1 uur, hy volg die Nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Een nieuwe geval van bek en klosier is in die Mosselbaai omgeving bevestig. Die geval is op een klein beestplaas aan die rand van die bestaande 10 km quarantainezone.

0: Thank you, BK Worldwide, for the 3:30 news headlines in English. BK will be back at 4, serving you the mains. Obabalicious, dive us BK in the house. BK Worldwide. Kom ons breek wat vertensie bubbles en dan kom ons beiding uit wat ons graag vanmiddag oor praat. Miskien moet ons net gou vandag sê ja, indien dit dalk gemis het. Met die winter wat nou nie meer op pad is nie. Die ou is hier,
1: nee bubbles. Ja nee, hulle is hier om te bly.
0: Nee, ek kan ook nie meer bly nie.
1: Ja nee, maar hy is hier om te bly. Sy tyd bos.
0: Ja, sy tyd ja. Die zin sien het ook bly. Jou bubbles, imagine dat bly net winter, jou. Nee, ek sal het nie maak. Nee. Ek is baie eerlijk. Kijk, ek is iemand wat gauw klaar nie, man. Sien jy, maar my ding werk so, bubbles, dat... Kouwe is maar net kouwe, jong.
1: Ja, nee.
0: Geen maar van my hitte, man. Sien, ek nou nog my nat waslapie. Maar kouwe is iets anders, jong. Die winter is hier. Die winter is hier. Tot hy nie meer hier is nie. So, die vraag vanmiddag is, nee. Elke van ons het ons noem secret remedy, as ek dit so kan stel, bubbles. Ietsie wat jy gebruik as 'n teenvoeter, om te sorg dat jy nou nie vir kouwekie en griepie en die type van ongemaklikhede ervaar nie. Nou, na die musiek breek en die advertensie breek, dan gaan Bubbles eerstens vir ons deel wat sy secret remedies is.
1: Want, ek nogal.
0: Ja, sal by jou begin. Kijk,
1: jy begin sommer by my.
0: Ja, ek moet by jou begin, want jy is daarom moest nou een bykie ouwer as jy op, sien jy. En zwaarder.
1: Ten ouderdom nou aan en oor...
0: Ja, ouderdom tel mees. Moet...
1: By siektes ook?
0: Nee, by siektes. Ja man, nee. Ons wil dat ook nog niet zo stellen. Kom eens breek die beste advertentie. Ons is nou weer terug.
2: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
3: Hey, Mossel Bay. Looking for that perfect sweet treat for your special occasion or lunch break? Look no further than De Vlaeming Confectionery Mossel Bay, a proud local family business with over 30 years of baking excellence. We're known across the Garden Route for our legendary fresh milk tarts, baked fresh throughout the day, so every slice is absolutely delicious. Whether you need a stunning custom cake for a birthday, wedding, or special celebration, or just some fresh pies, snacks, and tarts for the family, we've got you covered. Everything is baked daily with love and the best ingredients shipped from all over. Pop in at De Vlaeming Inn, Hyderand Mall, Melk Hout Street. We're open Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays 9 a.m. to 5 p.m., and Sundays till 2 p.m. Need a quote for your next event? Give us a call on 04-469-312-01 or send us a WhatsApp to 064-869-9735. De Vlaeming Confectionery, bringing you the best and freshest baked goods. It tastes like more.
2: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.

wat kopwijs in Parijs. Iets helemaal anders als een bikereis, of een koplijs, of bij bachelorparties muiswijs. Op een baarstoel bij een braai, zit de ouwe en eet sy slaai. Asseblief my lief, sê ja, kan ek leeuw loop? Die ouwens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is, en jy weet waar die leeuw moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik, en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knijp twee ballen vast tussen jou benen, met jou handen en jou knieën op die stenen.

0: Oh, they leave the fan, Jesus.
1: Oh my God.
0: Yes, oh, Paul. What a moment. Oh. What a moment. Thank
1: you. Wie jy lekker was het nou om uiting te gee aan jou gevoel en net te sê dankie, Here.
0: Ja.
1: Want so na jou is ons absoluut niks. En die wonderweke, Paul, die wonderweke, wat net God kan doen. Yeah. Amen.
0: Amen, amen, oh. Amen. Oh, ja, ons het rede om te jubel en te juig, my boete. Ons het rede om goed te voel. Ons het rede om vir die Here te loof en te prys en te eer. Want aan sy goedheid is daar geen einde nie. Ja. Dit was nou een baie nice oomblik gewees. Dankie, Baba. Wat hy besonderse lied, ja.
1: Ja, Paul, ons het so baie om voor dankbaar te wees.
0: Ja, my boete, man. Ja.
1: Daar is so baie, maar nog steeds. Ja. Nee, die twyfel en wat even.
0: Ja.
1: Die song sê, die liefde van Jesus is wonderlik.
0: Ja.
1: Daar is net een persoon, mense, en dit is onze vader. Hey, Paul, wie sê? Hey. Nou ja.
0: Ja. Ja.
1: Ek klink nou soos op paste nou, maar
0: ja, ja.
1: Kijk jy, Paul, as die mense net weet, die atmosfeer in die atelier, man. Nee, dit is absoluut, en ek weet jylle die song geniet. En ek hoop jylle saam gedaan, soos ek gedaan het.
0: Ja, nee. Oh, mense, wat meer. Bubbles, onze eerste uur en half was alweer iets van die verlede. En ek denk vir die rest van die tekie wat oorblij, is het absoluut te sien en pure lekkerte. Hier op jou nummer 1 draad, ons hier in FM, jou stem in die paradijs, my maas ek kind. Oh, mense. What more. Ja, die tyd stap aan, dit is nou bykans 27 minute voor die uur van 5, kom ons breek vir stukkie muziek, ons is nou weer terug. Maar lyk my, wacht, die telefoonkie lei, babbers, kom ons luister gauw vies binne kind voor. Hier in FM, hartelijk goeiemiddag.
2: Hartelijk goeiemiddag, Mr. Paul. Goeiemiddag, Bubbles.
0: Hey, goeiemiddag, Elsie. Hoe gaan het?
2: Hoe gaan het vandag met jylle?
0: Lekker, man,
1: absoluut,
0: lekker.
1: Wonderlik.
0: Wat sê jy?
2: Amen, die Heere is op die troon. Ons het gemaakt. Het is een nieuwe aand aan dag. Maar ons doen dit met die Heere se hulp.
0: Amen.
2: Dat keer in my elke oomblik.
1: Absoluut, Elsie.
2: Ja, ek wil net vanmiddag sê, baie dankie vir jylle se persoon. Ek het gauw my antie kom besoek en kon ek het sila radisdaal wat behoof in die naal in de grave is. Ja, nie, sy waardeer dit, dat ek altijd aan haar vind. En ons met daar is van mekaar.
0: Ons moet.
2: Ons van mekaar, ons mekaar om arm.
0: Ja.
2: Ons moet altijd dankbaar wees, want het is maar net die Heere wat al die dinge vir ons kan doen en geën. Dat
0: is waar, ja, sê.
2: Ja, maar ek is alweer op pad, dus ek daar kies van die aand. So, dat is lekker, as het lekker is, ja, as het persoon te warm doen. Dat is
0: goed, all the
2: time. Ah, sê. En dan gaan we lach, want vanavond is die aan om weer volle te gaan.
0: Amen. Dankie, Elsie. Een mooie nacht.
1: Dankie, Elsie.
0: Ja, sê. Mooi blij, bye, dankie vir die oproepie.
2: Verderf, lekker die vrouwen zondag.
0: Ja, nee.
2: Ik vind myself verderf in die werk zondag, as hier zo bij jou.
0: Daar sê, Elsie. Dankie vir die oproepie. Ons waardeer het wel.
2: Dankie,
0: bye-bye. Dis Elsie, wat is allemaal ons gesels hier op Eden FM se Afternoon Drive. Ek dink ons moet gauw eerst die advertentiebreking kry, dan een stukkie muziek, en dan, op grond van dit wat jy nou genoem het, Babbels, van die atmosfeer wat die is, wil ek ook net iets, wie op dit sê, wat ek vroeger gesien het, op sociale media. Kom ons doen die rechte ding, hier te breek vir advertentie, ons is nou weer terug.
3: Rise up,
4: Mighty Men 2026 is coming to Mossel Bay from the 8th to the 10th May 2026. All men who need the Lord to touch your life and spend time with other men of fellowship, healing and refreshing, are invited.
5: I want to greet the committee from Mossel Bay, Mighty Men, and I want to wish you God's richest blessings this year. I'm really believing that this is going to be the best one that Mossel Bay's ever had up to date. The Mighty Men Conference, Mossel Bay.
4: For more info, go to www.mightymenmosselbay.co.za or call Andre on 082-770-0137 or Lucas on 084-088-2229.

0: Babas, what do you like now? What do you like now, Papa? Yeah.
1: Ja. Moeten op. Stadig.
0: Ik laat mij nou niet keren.
1: Stadig moeten op.
0: Is je net eens met I'm ready to love you again? En niet daarna dan wil ik niet zo aanhaken bij dat wat Babas vroeger zei. Maar geniet om. Je gaat ons.

0: Wat was dat stand op?
1: Net die omstandigheid.
2: Ja, nee, Paul, nou weet je wie zijn kind ik is.
0: Oh, dat ga ik op je afdoen, duif. Ons klim in jouw naweek en hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Je hebt nog de ene keer gegooid, nou, hoe kan ik jou niet teruggooien, Babbels? Mag ik?
2: Ja?
0: Ik weet wat ze gaan maken met die ene. Maar ik gooi hem terug voor jou. Ik gooi die ene terug voor jou, mijn boeta.
2: Oh, huh? Yes. Oh,
0: ik gooi hem terug, mijn boeta.
2: Hier kom ik.
0: Ik denk vast, je gaat hem ook genieten. In de race van Eden FM.
2: Absoluut.
0: Je gaat
2: absoluut.
0: Ons.

0: DJ Jazzy D with een Stylistics Classic My Heart. As ons nou net eie gedeelte moet direk vertaal in Afrikaans, My Heart.
1: Absoluut.
0: Daar is soveel liefde in my heart.
1: Ja, man.
0: Ja, ja.
1: Hey, man to that.
0: Hey, man to that, ja. Wat is lekker feel good vibes hier op jou afternoon drive. Ons gaan maar, kan je daar in die old school babbels? Is jou right met dit?
1: Ja, nee.
0: Is jou right met dit, nee?
1: Kijk, ja. Paul is vrijdag.
0: Ja.
1: Nee, en ek denk onze mensen verwacht het van ons.
0: Ja.
1: Om dit by die nabik feest te hou.
0: Azoi.
1: So, wat gaan jy doen?
0: Ja.
1: What do I do?
0: Wie gaat ons?

0: Ja, Mabulisa, zei jij dan, what do I do? Alhoewel, de nooit zei wat je nou weet, gaan doen nu, maar ja, ons lozen daar.
1: Ja, ik kan ons nog niet daar, voor jullie vertellen, want ik doe niet boven.
0: Oh, die wind waaien, die wind.
1: Ja, nee, ik zie hem ons, ik ga niet waar die wind mee waaien.
0: Oké, die wind heeft nog advertentie ingewaaien, kom ons bij.
1: Ja, nee.
2: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
3: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day. When you buy Taste and More Instant Noodles Multipack Tins, buy 3 for only 99 Rand. Fresh Wave Hand Washing Powder 2 kg, buy 3 for only 145 Rand. Never pay more than the Boxer price.

0: Ayo men, saya lebih tiba di kan. Ya, as biar musik mana perat di bawah sesuai dari plan. Dari plan. Biar musik in mana perat ma. Kom ons maak daar net gou vinnig gedaai daan was Lapiland by 0605052619. Het ek na groot neef Kutaji het hier gekom. Hartlik goeiemiddag Grenwell. Goeiemiddag.
1: Yes, wat sê die manne? Hola hoop van Bubbly Bobs. Welkom daar my ou oester. Welkom terug my maat man.
2: Sê dankie man.
1: Gats julle bier ons op hoor. Julle sent ons lekker op hier jou naweekie. Ja nee Pola. En dis môre my groot dag ou maat. Môre is die dag wat die Here my gaan seën met my geboortedag. Maar sy kan sy wil is my maat. Ek en my skoonma Regina Aris en Shakil, my neefie Keizer wat môre verjaar. So ons sien uit en gelukkig is ons af. Ons speel niks rugby nie so. Ja nee, sy hou my lou naweek my maat. Sy hou my lou naweek. Manne, julle moet gesien in naweek het. Veilig wees. En as aan die wil van die Here is praat ons weer volgende week.
0: Grenwell Jansen aan die buitenkant. Sy. Asie, baie dankie.
2: Asie, my dear man. Lekker, lekker bij jou, man.
0: Ja, nee.
2: Ja, en dit nogal op een zaterdag.
0: Heerlijk, man. Heerlijk. Net zoals een man het wil, hè.
2: Ja, geniet het daaruit, Tommy. Geniet het.
0: Kaboeks.
3: Ja, nee. Hartelijke middag aan jullie twee mannen.
2: Goedemiddag, Kaboekie.
3: Ja, nee. Kaboeks nog druk aan die gang bij die huis. Allemaal is al vier huis toe. Ek het vandag... Ek kon nie bij alles kom, nie. Want daar was net probleempies, maar dat is alles uitgesorteerd, maar ja. Ik zit nog bij die werk. Waar ik gewoon ook vier reis toe gaan, maar ja, ik zit en luister maar aan jullie hier zo. En doe maar mijn werkjes wat ik nog moet doen.
0: Dank je, Kaboek.
3: Maar ja, jullie hebben een lieflijke aantje het. En ik is sterk op pad, Mr. Polla, Mr. Bubbly. Ik is sterk op pad naar Mosselbaai toe, naar mijn prachtige schoolmensen toe. Ik en mijn prachtige vrouw. Zo ja, ik ga maar die moedersdagje daar aan die kant van Mosselbaai. Zo okay. Allemaal moet maar lieflijke aantje het. En veilig wees. En wegblijf van die waters af. Maar die waters zit ook daar een beetje bedaar nou, maar ons is ook dankbaar. Dankbaar voor die water. Onze dammen zijn allemaal zeker nou vol.
0: Dat is bij dank ik gevoegd. Bij dank ik.
2: Ja, geniet je nou weer kennen. Ja, man. Oh, nou zie ik een boekje bij je gaat dus nou. Ik zei het zo. Dingen gebeuren hier. En dit begint net hier. Ja. Op Eden FM. Lekker. Oh.

0: Dat was een les wat Bani geweest. Hoofdtrekkamp.
1: Al die pot van Nice.
0: Nice, en dat is Nice, ne?
1: Ja.
0: Dat is Nice. Ne. Wanneer laatst was je Nice, ne?
1: Paul, ik kan niet onthouden, nee. Verleden jaar, denk ik nog.
0: Oké. Okay. Ja, zo nera zo. Want ik kan niet op zo bouwen, nie, man. Zien jy, jy zou al naar Bompie toe gegaan het om voor ons onze fijn gebak te gaan al, persoonlijk. En ze was in George voor een tijd lang. Maar niks. Ik kan niet bouwen, John.
1: Toen die ben weer mee gauw, weer gewaai daar.
0: Oh ja, kom eens weer wat we tegen zien, dan groeven ons verder. Geniet je dit nog, Babbels?
1: Ja, nee, absoluut. Ja, absoluut. Ja, nee, blij en gehaken en geschakeld tot en met uit te
0: kloppen. Hou op, man. Ons gaan niet echt klaar maken. Onze laatste half uur het aangebreid, want ik ben in die orde behouden. Ja, is het mijn wife wat dat doet?
1: Yes.
0: Mama, wacht.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: Hola Bubbles hier op 1 FM se afternoon drive en ons groef net lekker in jou naweek in. Dis 22 minute voor die uur van na dit hebben we 21 minute voor 6. Ons het telefoon lei, kom ons kyk wie's binnenkant van. Hallo, goeiemiddag. Hallo Elsie, jy naam by. Lekker.
1: Mooi dag voor julle hoor. Bye bye. Niet te ook weer een wonder. Prachtig Albertine. Bye
2: bye. Bye bye. Bye uit Albertine.
0: Uit Albertine. Okay. Die jening by.
2: Okidoki.
0: Ja, dat is Elsie daar. Ja. Dat is Elsie. Elsie bellen elke dag. Ik weet nou al, dit is Elsie's tijd die. Ja, die show is niks zonder Elsie. Ja, en wat is die afdoen drijf zonder dat stukje Mabrrr voor alle proefrijden?
2: Mabrrr. Mabrrr.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes. Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for R39 at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802, and ask about our winter special.
2: Ja, ons is nog in die huis, ons is nog in die huis, Babbelicious, dat is groot tijd, nee, was ek in. As jy nog hier, Babbes?
3: Ja, nee, absoluut. Nee, ek is nog hier, Paula.
2: Ja, wat man, dit was nog so lekker geweest, die vibes, man. Die vibes was baie,
3: man,
2: lekker geweest.
3: Tijd is alweer voorbij, ne?
2: Ja, tijd is voorbij, maar Otebi, man, Otebi, klop ook door jy nie deur. Kom, ons laat hem aankom, man.
3: Ja, laat hem kom. Allee. Kijk, ja, dat speel een beetje, gauw, speel een beetje. En dan het die mannen altijd gesing. Palanetje.
2: Janine. Malzo koek.

0: En nou lekker noot is het tyd vir Bolan Bubbles om te groet. Oh, was 3 ure van absolute pret en genot en plezier en lekkerte. Dis die ander ding, een teenvoeter van verkoue en griep. Dat's even good time. A good time is ook een goeie
1: ja, absoluut.
0: Booster.
1: Verstaan jy, kyk,
0: as jou fysiek raak jy.
1: Nee. Kyk jy die spier in jou lid is nog so los om wat. Gaat niks van daar nie.
0: Gaat niks van die. Oh, virus hoeveel op jy. Maar ons baie dankie my broertje.
1: Nee, absoluut Paul. Maar weet jy Paul, voor ons gaan, ja. Zondag.
0: Ja.
1: Is ons nou baie speciale dag. Is moedersdag.
0: Ja.
1: Ne? Okay, vir jou, ja, jy wat nou luister vir jou. As jy nog een moeder het, ne, jy het goud weerde. Jy het absoluut goud. Waardeer jou ma, en spoil jou ma, en ja, geniet het net.
0: Hmm. Dat is echt babbels. En weet jy, ek wil ook nou aansluit daar, en ek staan vir dit wat ek nou gaan sê, dat per definitie, ne, sien ek een moeder in elke vrou. Een moeder is nie net noodwendig die persoon wat geboorte geskenk het aan die kind nie, verstaan nie, en een oma, een tante, een auntie, een nene, een titter, een ousie, verstaan, wat al kinderloos is, en dit is die, altyd die sensitiviteit by die type van daar, sien,
1: ek wil het
0: publiekelijk sê by Lughawe van Eden FM, kom ons gee erkenning aan vrouwe, wat een moederrol vervul.
1: Absoluut, en ek stem saam met jou, Paul. Ek stem saam met jou.
0: So ja, speciale lied vir julle, een klassieke ene, so Raspa nou gesê het.
1: Ja.
0: Song vir mama.
1: Oh yes. Ja, met Godse wil daarby, gesê altijd volgende week, en alles wat julle doen, ek sê dit altijd, hou altijd God in gedachte.
0: Amen.
1: Mooi naweek, mooi blij.
0: Dankie, babbels. Jammer wel van jere, hoor, en sien ons mekaar weer maandag. Wees lief vir mekaar, en wees daar vir mekaar, en maak die beste van elke oomblik. Because our last moment can be our last moment. Mooi bly, pas julle op en geniet die naweek. En vir die van u wat môre voor 'n geopende graf moet staan, wat moet afskeid neem van 'n geliefde, hou net vas aan die Here. Mooi loop.

0: What a track, man. What a track. Right here on Eden FM, Your Voice in Paradise. A song by Mr. Moody, as well as Jermaine Julius. Bringing you nothing but flames. It's a jam, man. Ik voel, dat is een lieflijke song. Niet om jou in een lieke vibe te zet. En ik kan voor jou één reden geven, maar ook om voor jou één reden geven, als ik voor jou kan vertellen in 100 ways. Right here on Eden FM, this is the Nightline, and it's time for our... That time of the night, where we get ready for our first DJ. Tonight's DJ is Nankula Bem, all the way from Cape Town. Enjoy this one.
1: Your favorite DJs up next.

0: Luister na die ontbytprogram op weekdae tussen 6 en 9 vir nuus, weer, sport en verkeer. 'N lekker vol program met alles wat jy nodig het voor jy gaan.
1: Let's go. Go. Go. Go. Go.